0: De klok is drie met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Aylmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschiedenis, van onze achtergrond als plotische mensen, van waar we opstonden en waar we van herkomen.

Nu lees ek weer een onze geschicht van Oom Kloos. Veie week mil Kloos uitroep, verkoopt zijn wirtschaft en verleidt zijn heimatdorp, om met de vergonnenheid te breken. Hij koopt zich wit af en niet grote landgoed. Dit geeft Kloos een aanspraak. Op een nieuwe tijd wordt om dat zien wat er groot. Kloos toopt met de 12 andere onzidlerfamilies, vallen zich ladig, kein predje wie met je kom. Hierdurch haf Kloos seine Nubasch eingelud. Hei dacht, ohne Predigt fährt zu lesen. In alle taub noch wat Leute singen, in Betzus ne Andacht. Hier fangen wir dann an. Dort ist Sündacht Smarius, in der Jast sind meist ohne der.